0: Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een Alkmaars architectenbureau heeft een ontwerpwedstrijd gewonnen in Catalonië. Bureau BRT Alkmaar stuurde een ontwerp in voor de vernieuwing van een universiteitsgebouw in een voorstad van Barcelona. Dat ontwerp viel op omdat het ambitieus was. De Alkmaarder stelde een groene binnenplaats voor en een lichte patio. Dat viel zo in de smaak dat de Alkmaarders zijn uitgenodigd om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van het gebouw. De A9 bij Uitgeest is maandagmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat er fosfor op de weg lag. Een blauw vat op het asfalt trok de aandacht van weggebruikers, waarna een onderzoek werd ingesteld. In eerste instantie was niet duidelijk wat er in het vat zat. De weg was toen al wel deels afgesloten in de richting van Heemskerk. Om het vat fosfor weg te halen is een professionele opruimingsdienst ingeschakeld. Naast een woonwagen aan de Kopermolen in Herugewaard is zondagmiddag brand uitgebroken. De brandweer werd opgeroepen, maar bleek bij aankomst niet veel meer te hoeven blussen. De bewoners en een aantal buren hadden het vuur met hun brandblussers al grotendeels onder controle gekregen. Niemand raakte gewond, wel was er brandschade aan de woonwagen ontstaan. De ijsclub van Sint Pancras houdt deze zomer een succesvolle inzameling. De club heeft €15.000 nodig om een nieuw krabbelbaantje te realiseren. Dat is een kleine ijsbaan waarop kinderen kunnen leren schaatsen. De club heeft sinds 2017 zo'n baan, maar wil de krabbelbaan vergroten en verbeteren. Volgens de ijsclub stromen de donaties binnen. En dat laat zien dat de schaatsport ook in de zomer nog volop leeft in Sint Pancras. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De politie heeft in Uitgeest het lichaam van een man gevonden in een woning. Buren hadden melding gedaan van een vreemde lucht. Maandagmiddag ging de politie de woning binnen. Het zou gaan om een man van 35. Zijn doodsoorzaak is niet helemaal duidelijk. Tijdens het onderzoek in de woning vond de politie ook een hennepkwekerij. De dood van de man en de vondst van de kwekerij zijn onderwerp van een politieonderzoek. De A9 bij Uitgeest is maandagmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat er fosfor op de weg lag. Een blauw vat op het asfalt trok de aandacht van weggebruikers, waarna er onderzoek werd ingesteld. In eerste instantie was niet duidelijk wat er in het vat zat. De weg was toen al wel deels afgesloten in de richting van Heemskerk. Om het vat fosfor weg te halen is een professionele opruimingsdienst ingeschakeld. Het Hoogheemraadschap gaat extra dijkinspecties houden vanwege de droogte. Het neerslagtekort is opgelopen naar 210 mm en de komende dagen is nog weinig tot geen regen voorspeld. Bij elkaar wordt 65 kilometer aan dijken nagekeken waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor uitdroging. Er komt voorlopig nog wel genoeg water de polders binnen vanuit het IJsselmeer en Markermeer. Vanaf maandag 27 juli controleren weginspecteurs de kwaliteit van de wegen in de gemeente Castricum. In opdracht van de gemeente brengen ze in kaart waar reparaties nodig zijn en of de verharding moet worden vervangen. De weginspecteurs zijn herkenbaar aan hun oranje jas of hesjes met de bedrijfsnamen IoSense erop. Ze hebben tablets bij zich en maken soms foto's. De controles duren tot 14 augustus. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De politie heeft in Uitgeest het lichaam van een man gevonden in een woning. Buren hadden melding gedaan van een vreemde lucht. Maandagmiddag ging de politie de woning binnen. Het zou gaan om een man van 35. Zijn doodsoorzaak is niet helemaal duidelijk. Tijdens het onderzoek in de woning vond de politie ook een hennepkwekerij. De dood van de man en de vondst van de kwekerij zijn onderwerp van een politieonderzoek. Paddentrekgroep Heilo heeft dit jaar weinig padden kunnen helpen in en om het Heiloer Bos. Vorig jaar trof de groep rond 750 levende padden aan. Dit jaar slechts 350. Ook waren er veel minder kikkers. Het aantal levende salamanders was met ruim 350 juist anderhalf keer zo hoog als vorig jaar. Niet viel het aantal amfibieën tegen, er werden ook veel meer doodgevonden. Het gaat in Nederland al jaren bergafwaarts met amfibieën. In Heilo is de eerste fase van de reconstructie van de Vennewatersweg afgerond. De weg wordt opnieuw ingericht om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase is het deel van de Vennewatersweg tussen het kruispunt met de lijnbaan en de tunnel aangepakt. Na de bouwvak gaat de tweede fase van start. In de tussentijd is de weg weer open voor verkeer. Twee mensen zijn maandag met een duofiets in een sloot langs de punt in Broek op Lange Dijk beland. Nadat 112 werd gebeld, rukte de politie, ambulancedienst en ook de brandweer uit met een duikteam. De fietsers zijn uit het water gered en na controle met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De elektrische duofiets is uit de sloot gevist, maar zal vermoedelijk worden afgeschreven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster.music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een Alkmaars architectenbureau heeft een ontwerpwedstrijd gewonnen in Catalonië. Bureau BRT Alkmaar stuurde een ontwerp in voor de vernieuwing van een universiteitsgebouw in een voorstad van Barcelona. Dat ontwerp viel op omdat het ambitieus was. De Alkmaarder stelde een groene binnenplaats voor en een lichte patio. Dat viel zo in de smaak dat de Alkmaarders zijn uitgenodigd om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van het gebouw. De A9 bij Uitgeest is maandagmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat er fosfor op de weg lag. Een blauw vat op het asfalt trok de aandacht van weggebruikers, waarna een onderzoek werd ingesteld. In eerste instantie was niet duidelijk wat er in het vat zat. De weg was toen al wel deels afgesloten in de richting van Heemskerk. Om het vat fosfor weg te halen is een professionele opruimingsdienst ingeschakeld. Naast een woonwagen aan de Kopermolen in Rugewaard is zondagmiddag brand uitgebroken. De brandweer werd opgeroepen, maar bleek bij aankomst niet veel meer te hoeven blussen. De bewoners en een aantal buren hadden het vuur met hun brandblussers al grotendeels onder controle gekregen. Niemand raakte gewond, wel was er brandschade aan de woonwagen ontstaan. De ijsclub van Sint Pancras houdt deze zomer een succesvolle inzameling. De club heeft 15.000 euro nodig om een nieuw krabbelbaantje te realiseren. Dat is een kleine ijsbaan waarop kinderen kunnen leren schaatsen. De club heeft sinds 2017 zo'n baan, maar wil de krabbelbaan vergroten en verbeteren. Volgens de ijsclub stromen de donaties binnen. En dat laat zien dat de schaatsport ook in de zomer nog volop leeft in Sint Pancras. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.nl.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankt het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk staat 3 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De politie heeft in Uitgeest het lichaam van een man gevonden in een woning. Buren hadden melding gedaan van een vreemde lucht. Maandagmiddag ging de politie de woning binnen. Het zou gaan om een man van 35. Zijn doodsoorzaak is niet helemaal duidelijk. Tijdens het onderzoek in de woning vond de politie ook een hennepkwekerij. De dood van de man en de vondst van de kwekerij zijn onderwerp van een politieonderzoek. De A9 bij Uitgeest is maandagmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat er fosfor op de weg lag. Een blauw vat op het asfalt trok de aandacht van weggebruikers, waarna er een onderzoek werd ingesteld. In eerste instantie was niet duidelijk wat er in het vat zat. De weg was toen al wel deels afgesloten in de richting van Heemskerk. Om het vat fosfor weg te halen is een professionele opruimingsdienst ingeschakeld. Het Hoogheemraadschap gaat extra dijkinspecties houden vanwege de droogte. Het neerslagtekort is opgelopen naar 210 mm en de komende dagen is nog weinig tot geen regen voorspeld. Bij elkaar wordt 65 kilometer aan dijken nagekeken waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor uitdroging. Er komt voorlopig nog wel genoeg water de polders binnen vanuit het IJsselmeer en Markermeer. Vanaf maandag 27 juli controleren weginspecteurs de kwaliteit van de wegen in de gemeente Castricum. In opdracht van de gemeente brengen ze in kaart waar reparaties nodig zijn en of de verharding moet worden vervangen. De weginspecteurs zijn herkenbaar aan hun oranje jas of hesjes met de bedrijfsnamen IoSense erop. Ze hebben tablets bij zich en maken soms foto's. De controles duren tot 14 augustus. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hooggerechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
4: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
3: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op.

0: Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A22 Beverwijk richting Velzen. Voor Beverwijk staat 3 kilometer file en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft in Uitgeest het lichaam van een man gevonden in een woning. Buren hadden melding gedaan van een vreemde lucht. Maandagmiddag ging de politie de woning binnen. Het zou gaan om een man van 35. Zijn doodsoorzaak is niet helemaal duidelijk. Tijdens het onderzoek in de woning vond de politie ook een hennepkwekerij. De dood van de man en de vondst van de kwekerij zijn onderwerp van een politieonderzoek. Paddentrekgroep Heilo heeft dit jaar weinig padden kunnen helpen in en om het Heilowerbos. Vorig jaar trof de groep rond 750 levende padden aan. Dit jaar slechts 350. Ook waren veel minder kikkers. Het aantal levende salamanders was met ruim 350 juist anderhalf keer zo hoog als vorig jaar. Niet viel het aantal amfibieën tegen en werden ook veel meer doodgevonden. Het gaat in Nederland al jaren bergafwaarts met amfibieën. In Heilo is de eerste fase van de reconstructie van de Vennewatersweg afgerond. De weg wordt opnieuw ingericht om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase is het deel van de Vennewatersweg tussen het kruispunt met de lijnbaan en de tunnel aangepakt. Na de bouwvak gaat de tweede fase van start. In de tussentijd is de weg weer open voor verkeer. Twee mensen zijn maandag met een duofiets in de sloot langs de punt in Broek op Lange Dijk beland. Nadat 112 werd gebeld, rukte de politie, ambulancedienst en ook de brandweer uit met een duikteam. De fietsers zijn uit het water gered en na controle met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De elektrische duofiets is uit de sloot gevist, maar zal vermoedelijk worden afgeschreven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelfmedicatie.

0: zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
1: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
0: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft, dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein. 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Blaricum 3 kilometer met een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén korte file in Noord-Holland en die staat op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Door de wegwerkzaamheden, daar is de linkerrijstrook dicht de hoogte van Blaricum en heb je een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een Alkmaars architectenbureau heeft een ontwerpwedstrijd gewonnen in Catalonië. Bureau BRT Alkmaar stuurde een ontwerp in voor de vernieuwing van een universiteitsgebouw in een voorstad van Barcelona. Dat ontwerp viel op omdat het ambitieus was. De Alkmaarder stelde een groene binnenplaats voor en een lichte patio. Dat viel zo in de smaak dat de Alkmaarders zijn uitgenodigd om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van het gebouw. De A9 bij Uitgeest is maandagmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat er fosfor op de weg lag. Een blauw vat op het asfalt trok de aandacht van weggebruikers, waarna er onderzoek werd ingesteld. In eerste instantie was niet duidelijk wat er in het vat zat. De weg was toen al wel deels afgesloten in de richting van Heemskerk. Om het vat fosfor weg te halen is een professionele opruimingsdienst ingeschakeld. Naast een woonwagen aan de Kopermolen in Herugewaard is zondagmiddag brand uitgebroken. De brandweer werd opgeroepen, maar bleek bij aankomst niet veel meer te hoeven blussen. De bewoners en een aantal buren hadden het vuur met hun brandblussers al grotendeels onder controle gekregen. Niemand raakte gewond, wel was er brandschade aan de woonwagen ontstaan. De ijsclub van Sint Pancras houdt deze zomer een succesvolle inzameling. De club heeft 15.000 euro nodig om een nieuw krabbelbaantje te realiseren. Dat is een kleine ijsbaan waarop kinderen kunnen leren schaatsen. De club heeft sinds 2017 zo'n baan, maar wil de krabbelbaan vergroten en verbeteren. Volgens de ijsclub stromen de donaties binnen en dat laat zien dat de schaatsport ook in de zomer nog volop leeft in Sint Pancras. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
2: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
1: De 19 verdachten kregen celstraf uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
3: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Korte file in Noord-Holland op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Beverwijk Oost, net voor de wegwerkzaamheden, staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een Alkmaars architectenbureau heeft een ontwerpwedstrijd gewonnen in Catalonië. Bureau BRT Alkmaar stuurde een ontwerp in voor de vernieuwing van een universiteitsgebouw in een voorstad van Barcelona. Dat ontwerp viel op omdat het ambitieus was. De Alkmaarder stelde een groene binnenplaats voor en een lichte patio. Dat viel zo in de smaak dat de Alkmaarders zijn uitgenodigd om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van het gebouw. De A9 bij Uitgeest is maandagmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat er fosfor op de weg lag. Een blauw vat op het asfalt trok de aandacht van weggebruikers, waarna er onderzoek werd ingesteld. In eerste instantie was niet duidelijk wat er in het vat zat. De weg was toen al wel deels afgesloten in de richting van Heemskerk. Om het vat fosfor weg te halen is een professionele opruimingsdienst ingeschakeld. Het Hoogheemraadschap gaat extra dijkinspecties houden vanwege de droogte. Het neerslagtekort is opgelopen naar 210 mm en de komende dagen is nog weinig tot geen regen voorspeld. Bij elkaar wordt 65 kilometer aan dijken nagekeken waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor uitdroging. Er komt voorlopig nog wel genoeg water de polders binnen vanuit het IJsselmeer en Markermeer. Vanaf maandag 27 juli controleren weginspecteurs de kwaliteit van de wegen in de gemeente Castricum. In opdracht van de gemeente brengen ze in kaart waar reparaties nodig zijn en of de verharding moet worden vervangen. De weginspecteurs zijn herkenbaar aan hun oranje jassen of hesjes met de bedrijfsnamen IOSense erop. Ze hebben tablets bij zich en maken soms foto's. De controles duren tot 14 augustus. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een grote

0: nieuws. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De herinrichting van de Bergenhoutrotonde in Alkmaar wordt niet langer vertraagd. Een bedrijf dat de aanbesteding verloor stapte naar de rechter en won de zaak. Het bedrijf was door een fout bij de inschrijving afgevallen, maar de rechter vindt de fout te klein om de doorslag te geven. De voorlopige gunning van het project Bergenhoutrotonde en Scharlo is daardoor alsnog aan de eiser toegewezen. De bezwaartermijn is inmiddels gestart. Aan de Nelson Mandela-straat in Heerhugowaard zijn vrijdagnacht 25 bergingen in twee appartementencomplexen opengebroken. Er verdween sowieso een fatbike, maar veel bewoners hebben nog geen aangifte gedaan. Bij de bergingen is een spoor bloeddruppels gevonden die voor DNA-onderzoek worden gebruikt. Recent was in Oudorp in zo'n 30 schuren ingebroken. De politie onderzoekt de beide series inbraken en of er verband is. Paddentrekgroep Heilo heeft dit jaar weinig padden kunnen helpen in en om het Heiloer Bos. Vorig jaar trof de groep rond 750 levende padden aan. Dit jaar slechts 350. Ook waren veel minder kikkers. Het aantal levende salamanders was met ruim 350 juist anderhalf keer zo hoog als vorig jaar. Niet viel het aantal amfibieën tegen en werden ook veel meer doodgevonden. Het gaat in Nederland al jaren bergafwaarts met amfibieën. Twee mensen zijn maandag met een duofiets in de sloot langs de punt in Broek op Lange Dijk beland. Nadat 112 werd gebeld, rukte de politie, ambulancedienst en ook de brandweer uit met een duikteam. De fietsers zijn uit het water gered en na controle met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De elektrische duofiets is uit de sloot gevist, maar zal vermoedelijk worden afgeschreven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via

0: prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Power Valley gaat dit jaar toch door op zaterdag 19 september als eendaags evenement. Het trekkertrekfestijn stond in mei gepland in het Geestrum Ambacht, maar moest vanwege een ransuil met jongen worden afgelast. De ransuil is een beschermde vogelsoort. De organisatie is blij dat Power Valley dit jaar toch door kan gaan. Er staan in september 11 wedstrijdklasses op het programma en er wordt gereden op 2 kleibanen. De politie heeft in Uitgeest het lichaam van een man gevonden in een woning. Buren hadden melding gedaan van een vreemde lucht. Maandagmiddag ging de politie de woning binnen. Het zou gaan om een man van 35. Zijn doodsoorzaak is niet helemaal duidelijk. Tijdens het onderzoek in de woning vond de politie ook een hennepkwekerij. De dood van de man en de vondst van de kwekerij zijn onderwerp van een politieonderzoek. Een Alkmaars architectenbureau heeft een ontwerpwedstrijd gewonnen in Catalonië. Bureau BRT Alkmaar stuurde een ontwerp in voor de vernieuwing van een universiteitsgebouw in een voorstad van Barcelona. Dat ontwerp viel op omdat het ambitieus was. De Alkmaarder stelde een groene binnenplaats voor en een lichte patio. Dat viel zo in de smaak dat de Alkmaarders zijn uitgenodigd om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van het gebouw. De ijsclub van Sint Pancras houdt deze zomer een succesvolle inzameling. De club heeft €15.000 nodig om een nieuw krabbelbaantje te realiseren. Dat is een kleine ijsbaan waarop kinderen kunnen leren schaatsen. De club heeft sinds 2017 zo'n baan, maar wil de krabbelbaan vergroten en verbeteren. Volgens de ijsclub stromen de donaties binnen en dat laat zien dat de schaatsport ook in de zomer nog volop leeft in Sint Pancras. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en

het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

bloed, ziet uw kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Wouter Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat bij Den Oever een file van 4 kilometer op de afsluitdijk richting Noord-Holland. En de vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Power Valley gaat dit jaar toch door op zaterdag 19 september als eendaags evenement. Het trekkertrekfestijn stond in mei gepland in het Geestrum Ambacht, maar moest vanwege een ransuil met jongen worden afgelast. De ransuil is een beschermde vogelsoort. De organisatie is blij dat Power Valley dit jaar toch door kan gaan. Er staan in september 11 wedstrijdklasses op het programma en er wordt gereden op 2 kleibanen. De politie heeft in Uitgeest het lichaam van een man gevonden in een woning. Buren hadden melding gedaan van een vreemde lucht. Maandagmiddag ging de politie de woning binnen. Het zou gaan om een man van 35. Zijn doodsoorzaak is niet helemaal duidelijk. Tijdens het onderzoek in de woning vond de politie ook een hennepkwekerij. De dood van de man en de vondst van de kwekerij zijn onderwerp van een politieonderzoek. De A9 bij Uitgeest is maandagmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat er fosfor op de weg lag. Een blauw vat op het asfalt trok de aandacht van weggebruikers, waarna er een onderzoek werd ingesteld. In eerste instantie was niet duidelijk wat er in het vat zat. De weg was toen al wel deels afgesloten in de richting van Heemskerk. Om het vat fosfor weg te halen is een professionele opruimingsdienst ingeschakeld. In Heiloo is de eerste fase van de reconstructie van de Vennewatersweg afgerond. De weg wordt opnieuw ingericht om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd. In de eerste fase is het deel van de Vennewatersweg tussen het kruispunt met de lijnbaan en de tunnel aangepakt. Na de bouwvak gaat de tweede fase van start. In de tussentijd is de weg weer open voor verkeer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelt en Knoopend Zaandam 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De herinrichting van de Bergenhoutrotonde in Alkmaar wordt niet langer vertraagd. Een bedrijf dat de aanbesteding verloor stapte naar de rechter en won de zaak. Het bedrijf was door een fout bij de inschrijving afgevallen, maar de rechter vindt de fout te klein om de doorslag te geven. De voorlopige gunning van het project Bergenhoutrotonde en Scharlo is daardoor alsnog aan de eiser toegewezen. De bezwaartermijn is inmiddels gestart. Aan de Nelson Mandela-straat in Heerhugowaard zijn vrijdagnacht 25 bergingen in twee appartementencomplexen opengebroken. Er verdween sowieso een fatbike, maar veel bewoners hebben nog geen aangifte gedaan. Bij de bergingen is een spoor bloeddruppels gevonden die voor DNA-onderzoek worden gebruikt. Recent was in Oudorp in zo'n 30 schuren ingebroken. De politie onderzoekt de beide series inbraken en of er verband is. Paddentrekgroep Heilo heeft dit jaar weinig padden kunnen helpen in en om het Heiloerbos. Vorig jaar trof de groep rond 750 levende padden aan. Dit jaar slechts 350. Ook waren veel minder kikkers. Het aantal levende salamanders was met ruim 350 juist anderhalf keer zo hoog als vorig jaar. Niet viel het aantal amfibieën tegen en werden ook veel meer doodgevonden. Het gaat in Nederland al jaren bergafwaarts met amfibieën. Twee mensen zijn maandag met een duofiets in de sloot langs de Punt in Broek op Lange Dijk beland. Nadat 112 werd gebeld, rukte de politie, ambulancedienst en ook de brandweer uit met een duikteam. De fietsers zijn uit het water gered en na controle met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De elektrische duofiets is uit de sloot gevist, maar zal vermoedelijk worden afgeschreven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Power Valley gaat dit jaar toch door op zaterdag 19 september als eendaags evenement. Het trekkertrekfestijn stond in mei gepland in het Gestrum Ambacht, maar moest vanwege een ransuil met jongen worden afgelast. De ransuil is een beschermde vogelsoort. De organisatie is blij dat Power Valley dit jaar toch door kan gaan. Er staan in september 11 wedstrijdklasses op het programma en er wordt gereden op 2 kleibanen. De politie heeft in Uitgeest het lichaam van een man gevonden in een woning. Buren hadden melding gedaan van een vreemde lucht. Maandagmiddag ging de politie de woning binnen. Het zou gaan om een man van 35. Zijn doodsoorzaak is niet helemaal duidelijk. Tijdens het onderzoek in de woning vond de politie ook een hennepkwekerij. De dood van de man en de vondst van de kwekerij zijn onderwerp van een politieonderzoek. Een Alkmaars architectenbureau heeft een ontwerpwedstrijd gewonnen in Catalonië. Bureau BRT Alkmaar stuurde een ontwerp in voor de vernieuwing van een universiteitsgebouw in een voorstad van Barcelona. Dat ontwerp viel op omdat het ambitieus was. De Alkmaarder stelde een groene binnenplaats voor en een lichte patio. Dat viel zo in de smaak dat de Alkmaarders zijn uitgenodigd om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van het gebouw. De ijsclub van Sint Pancras houdt deze zomer een succesvolle inzameling. De club heeft 15.000 euro nodig om een nieuw krabbelbaantje te realiseren. Dat is een kleine ijsbaan waarop kinderen kunnen leren schaatsen. De club heeft sinds 2017 zo'n baan, maar wil de krabbelbaan vergroten en verbeteren. Volgens de ijsclub stromen de donaties binnen en dat laat zien dat de schaatsport ook in de zomer nog volop leeft in Sint Pancras. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Dat merk je tussen afrit IJmuiden en knooppunt Hoek. Je belandt daar in een file van 5 kilometer met een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is er dicht. En ook op de A9 is het erg druk. Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk-Oost. 10 minuten en dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland sta je onder andere in de file op de A1 richting Amersfoort. En dat merk je tussen Naarden en Blaricum. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. En ook op de A5 is het druk richting Hoofddorp. Tussen afrit IJmuiden en knooppunt Hoek. Betekent dat 15 minuten vertraging. Tot slot de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De herinrichting van de Bergenhoutrotonde in Alkmaar wordt niet langer vertraagd. Een bedrijf dat de aanbesteding verloor stapte naar de rechter en won de zaak. Het bedrijf was door een fout bij de inschrijving afgevallen, maar de rechter vindt de fout te klein om de doorslag te geven. De voorlopige gunning van het project Bergenhoutrotonde en Scharlo is daardoor alsnog aan de eiser toegewezen. De bezwaartermijn is inmiddels gestart. De politie heeft in Uitgeest het lichaam van een man gevonden in een woning. Buren hadden melding gedaan van een vreemde lucht. Maandagmiddag ging de politie de woning binnen. Het zou gaan om een man van 35. Zijn doodsoorzaak is niet helemaal duidelijk. Tijdens het onderzoek in de woning vond de politie ook een hennepkwekerij. De dood van de man en de vondst van de kwekerij zijn onderwerp van een politieonderzoek. De A9 bij Uitgeest is maandagmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat er fosfor op de weg lag. Een blauw vat op het asfalt trok de aandacht van weggebruikers, waarna er onderzoek werd ingesteld. In eerste instantie was niet duidelijk wat er in het vat zat. De weg was toen al wel deels afgesloten in de richting van Heemskerk. Om het vat fosfor weg te halen is een professionele opruimingsdienst ingeschakeld. In Heilo is de eerste fase van de reconstructie van de Vennewatersweg afgerond. De weg wordt opnieuw ingericht om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase is het deel van de Vennewatersweg tussen het kruispunt met de lijnbaan en de tunnel aangepakt. Na de bouwvak gaat de tweede fase van start. In de tussentijd is de weg weer open voor verkeer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: roosteren. Het kan allemaal. U bouwt supersimpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A22 Velzen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velzen en Beverwijk Oost staat een te hoog voertuig en daarom is de Velzertunnel dicht. Reken hier op 15 minuten vertraging. De A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes betekent dat 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Huizen doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waas 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. Een automobilist is donderdag van een parkeerplek bij winkelcentrum Geesterduin in Castricum geschoten. Zijn auto schoot door de bosjes heen en eindigde met de voorkant op een verhoging en met de achterzijde tegen een fietsenrek. Onderweg nam de Audi met een spiegel een boom mee. Voor zover bekend bleven de inzittenden ongedeerd. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto te bevrijden en mee te nemen. Aan de Nelson Mandela-straat in Heerhugowaard zijn vrijdagnacht 25 bergingen in 2 appartementencomplexen opengebroken. Er verdween sowieso een fatbike, maar veel bewoners hebben nog geen aangifte gedaan. Bij de bergingen is een spoor bloeddruppels gevonden die voor DNA-onderzoek worden gebruikt. Recent was in Oudorp in zo'n 30 schuren ingebroken. De politie onderzoekt de beide series inbraken en of er verband is. Paddentrekgroep Heilo heeft dit jaar weinig padden kunnen helpen in en om het Heiloer Bos. Vorig jaar trof de groep rond 750 levende padden aan. Dit jaar slechts 350. Ook waren veel minder kikkers. Het aantal levende salamanders was met ruim 350 juist 1,5 keer zo hoog als vorig jaar. Niet viel het aantal amfibieën tegen en werden ook veel meer doodgevonden. Het gaat in Nederland al jaren bergafwaarts met amfibieën. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst

0: begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Whittaker binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen betekent dat een vertragingstijd van 15 minuten. Ook op de N207 richting Alphen aan de Rijn is het druk. Tussen afrit Abbenes en Leimuiden doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een bedrijfspand aan de Kolomstraat in Herugewaard is voor 6 maanden afgesloten en verzegeld. Op 1 juni vond bij het bedrijf een steek- en schietpartij plaats, waarbij 1 dode en 2 gewonden vielen. Daarna werden binnen wapens en materialen voor de productie van drugs gevonden. De burgemeester van Dijkenwaard besloot het pand maandag te sluiten op grond van de wet Damocles in de opiumwet. De herinrichting van de Bergenhoutrotonde in Alkmaar wordt niet langer vertraagd. Een bedrijf dat de aanbesteding verloor stapte naar de rechter en won de zaak. Het bedrijf was door een fout bij de inschrijving afgevallen, maar de rechter vindt de fout te klein om de doorslag te geven. De voorlopige gunning van het project Bergenhoutrotonde en Scharlo is daardoor alsnog aan de eiser toegewezen. De bezwaartermijn is inmiddels gestart. Power Valley gaat dit jaar toch door op zaterdag 19 september als eendaags evenement. Het trekkertrekfestijn stond in mei gepland in het Geestrum Ambacht, maar moest vanwege een ransuil met jongen worden afgelast. De ransuil is een beschermde vogelsoort. De organisatie is blij dat Power Valley dit jaar toch door kan gaan. Er staan in september 11 wedstrijdklasses op het programma en er wordt gereden op 2 kleibanen. De A9 bij Uitgeest is maandagmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat er fosfor op de weg lag. Een blauw vat op het asfalt trok de aandacht van weggebruikers, waarna een onderzoek werd ingesteld. In eerste instantie was niet duidelijk wat er in het vat zat. De weg was toen al wel deels afgesloten in de richting van Heemskerk. Om het vat fosfor weg te halen is een professionele opruimingsdienst ingeschakeld. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ron van Kan met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de server.

0: Af aan zee kan het flink waaien, tussen 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland is het druk op de A27 richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En ook 10 minuten vertraging op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waag 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. De herinrichting van de Bergenhoutrotonde in Alkmaar wordt niet langer vertraagd. Een bedrijf dat de aanbesteding verloor stapte naar de rechter en won de zaak. Het bedrijf was door een fout bij de inschrijving afgevallen, maar de rechter vindt de fout te klein om de doorslag te geven. De voorlopige gunning van het project Bergenhoutrotonde en Scharlo is daardoor alsnog aan de eiser toegewezen. De bezwaartermijn is inmiddels gestart. De politie heeft in Uitgeest het lichaam van een man gevonden in een woning. Buren hadden melding gedaan van een vreemde lucht. Maandagmiddag ging de politie de woning binnen. Het zou gaan om een man van 35. Zijn doodsoorzaak is niet helemaal duidelijk. Tijdens het onderzoek in de woning vond de politie ook een hennepkwekerij. De dood van de man en de vondst van de kwekerij zijn onderwerp van een politieonderzoek. Een Alkmaars architectenbureau heeft een ontwerpwedstrijd gewonnen in Catalonië. Bureau BRT Alkmaar stuurde een ontwerp in voor de vernieuwing van een universiteitsgebouw in een voorstad van Barcelona. Dat ontwerp viel op omdat het ambitieus was. De Alkmaarder stelde een groene binnenplaats voor en een lichte patio. Dat viel zo in de smaak dat de Alkmaarders zijn uitgenodigd om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van het gebouw. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

High Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waas 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. Een automobilist is donderdag van een parkeerplek bij winkelcentrum Geesterduin in Castricum geschoten. Zijn auto schoot door de bosjes heen en eindigde met de voorkant op een verhoging en met de achterzijde tegen een fietsenrek. Onderweg nam de Audi met een spiegel een boom mee. Voor zover bekend bleven de inzittenden ongedeerd. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto te bevrijden en mee te nemen. Aan de Nelson Mandela-straat in Heerhugowaard zijn vrijdagnacht 25 bergingen in 2 appartementencomplexen opengebroken. Er verdween sowieso een fatbike, maar veel bewoners hebben nog geen aangifte gedaan. Bij de bergingen is een spoor bloeddruppels gevonden die voor DNA-onderzoek worden gebruikt. Recent was in Oudorp in zo'n 30 schuren ingebroken. De politie onderzoekt de beide series inbraken en of er verband is. Paddentrekgroep Heilo heeft dit jaar weinig padden kunnen helpen in en om het Heiloerbos. Vorig jaar trof de groep rond 750 levende padden aan. Dit jaar slechts 350. Ook waren veel minder kikkers. Het aantal levende salamanders was met ruim 350 juist 1,5 keer zo hoog als vorig jaar. Niet viel het aantal amfibieën tegen en werden ook veel meer doodgevonden. Het gaat in Nederland al jaren bergafwaarts met amfibieën. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder.

0: ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Heilo heeft de vergunning van een nieuw kantoorpand bij Boekelemeer teruggedraaid. De stichting Heiloseweg had bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor nieuwbouw aan de droogmakerij. De stichting vond het pand te hoog en vreesde verkeersdruk. De bezwaarcommissie van de gemeente Heilo oordeelde dat het besluit op onvoldoende gronden tot stand is gekomen. Om die reden trekt Heilo de vergunning nu in. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waag 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. Een bedrijfspand aan de Kolomstraat in Herugewaard is voor 6 maanden afgesloten en verzegeld. Op 1 juni vond bij het bedrijf een steek- en schietpartij plaats, waarbij 1 dode en 2 gewonden vielen. Daarna werden binnen wapens en materialen voor de productie van drugs gevonden. De burgemeester van Dijkenwaard besloot het pand maandag te sluiten op grond van de wet Damocles in de opiumwet. Aan de Nelson Mandela-straat in Herugewaard zijn vrijdagnacht 25 bergingen in 2 appartementencomplexen opengebroken. Er verdween sowieso een fatbike, maar veel bewoners hebben nog geen aangifte gedaan. Bij de bergingen is een spoor bloeddruppels gevonden die voor DNA-onderzoek worden gebruikt. Recent was in Oudorp in zo'n 30 schuren ingebroken. De politie onderzoekt de beide series inbraken en of er verband is. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have our been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let me

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. In Stompetoren is een auto te water geraakt. Dat gebeurde dinsdagmiddag rond 16:45. Op de Noordervaart bij Stompetoren kwam een vrachtwagen en een personenauto met elkaar in botsing. Door de klap raakte de auto te water. De hulpdienst rukte met groot materieel uit, maar de bestuurder van de auto kon zelf van de kant komen. De Noordervaart bleef enige tijd afgesloten voor verkeer richting Stompetoren. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waas 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. De herinrichting van de Bergenhoutrotonde in Alkmaar wordt niet langer vertraagd. Een bedrijf dat de aanbesteding verloor stapte naar de rechter en won de zaak. Het bedrijf was door een fout bij de inschrijving afgevallen, maar de rechter vindt de fout te klein om de doorslag te geven. De voorlopige gunning van het project Bergenhoutrotonde en Scharlo is daardoor alsnog aan de eiser toegewezen. De bezwaartermijn is inmiddels gestart. Power Valley gaat dit jaar toch door op zaterdag 19 september als eendaags evenement. Het trekkertrekfestijn stond in mei gepland in het Geestrum Ambacht, maar moest vanwege een ransuil met jongen worden afgelast. De ransuil is een beschermde vogelsoort. De organisatie is blij dat Power Valley dit jaar toch door kan gaan. Er staan in september 11 wedstrijdklasses op het programma en er wordt gereden op 2 kleibanen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. In Stompetoren is een auto te water geraakt. Dat gebeurde dinsdagmiddag rond 4:15. Op de Noordervaart bij Stompetoren kwam een vrachtwagen en een persoonauto met elkaar in botsing. Door de klap raakte de auto te water. De hulpdienst rukte met groot materieel uit, maar de bestuurder van de auto kon zelf aan de kant komen. De Noordervaart bleef enige tijd afgesloten voor verkeer richting Stompetoren. De gemeente Alkmaar heeft ernstige twijfels over de belastbaarheid van het evenemententerrein in Ouddorp. Daar werd afgelopen weekend de traditionele kermis georganiseerd. Maar de kermis mocht niet op het gras van de Nijenburg staan. Onder het veld is recent een waterberging gebouwd. Het was niet zeker dat het veld nog wel attracties kon houden. Nieuw onderzoek wijst uit dat dit in de toekomst toch weer kan. Een automobilist is donderdag van een parkeerplek bij winkelcentrum Geesterduin in Castricum geschoten. Zijn auto schoot door de bosjes heen en eindigde met de voorkant op een verhoging en met de achterzijde tegen een fietsenrek. Onderweg nam de Audi met een spiegel een boom mee. Voor zover bekend bleven de inzittenden ongedeerd. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto te bevrijden en mee te nemen. De A9 bij Uitgeest is maandagmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat er fosfor op de weg lag. Een blauw vat op het asfalt trok de aandacht van weggebruikers, waarna er onderzoek werd ingesteld. In eerste instantie was niet duidelijk wat er in het vat zat. De weg was toen al wel deels afgesloten in de richting van Heemskerk. Om het vat fosfor weg te halen is een professionele opruimingsdienst ingeschakeld. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Heilo heeft de vergunning van een nieuw kantoorpand bij Boekelemeer teruggedraaid. De stichting Heilose Weg had bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor nieuwbouw aan de droogmakerij. De stichting vond het pand te hoog en vreesde verkeersdruk. De bezwaarcommissie van de gemeente Heilo oordeelde dat het besluit op onvoldoende gronden tot stand is gekomen. Om die reden trekt Heilo de vergunning nu in. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waag 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. Een bedrijfspand aan de Kolomstraat in Herugewaard is voor 6 maanden afgesloten en verzegeld. Op 1 juni vond bij het bedrijf een steek- en schietpartij plaats, waarbij 1 dode en 2 gewonden vielen. Daarna werden binnen wapens en materialen voor de productie van drugs gevonden. De burgemeester van Dijkenwaard besloot het pand maandag te sluiten op grond van de wet Damocles in de opiumwet. Aan de Nelson Mandela-straat in Herugewaard zijn vrijdagnacht 25 bergingen in 2 appartementencomplexen opengebroken. Er verdween sowieso een fatbike, maar veel bewoners hebben nog geen aangifte gedaan. Bij de bergingen is een spoor bloeddruppels gevonden die voor DNA-onderzoek worden gebruikt. Recent was in Oudorp in zo'n 30 schuren ingebroken. De politie onderzoekt de beide series inbraken en of er verband is. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. In Stompetoren is een auto te water geraakt. Dat gebeurde dinsdagmiddag rond 16:45. Op de Noordervaart bij Stompetoren kwam een vrachtwagen en een personenauto met elkaar in botsing. Door de klap raakte de auto te water. De hulpdienst rukte met groot materieel uit, maar de bestuurder van de auto kon zelf van de kant komen. De Noordervaart bleef enige tijd afgesloten voor verkeer richting Stompetoren. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waas 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. De herinrichting van de Bergenhoutrotonde in Alkmaar wordt niet langer vertraagd. Een bedrijf dat de aanbesteding verloor stapte naar de rechter en won de zaak. Het bedrijf was door een fout bij de inschrijving afgevallen, maar de rechter vindt de fout te klein om de doorslag te geven. De voorlopige gunning van het project Bergenhoutrotonde en Scharlo is daardoor alsnog aan de eiser toegewezen. De bezwaartermijn is inmiddels gestart. Power Valley gaat dit jaar toch door op zaterdag 19 september als eendaags evenement. Het trekkertrekfestijn stond in mei gepland in het Geestrum Ambacht, maar moest vanwege een ransuil met jongen worden afgelast. De ransuil is een beschermde vogelsoort. De organisatie is blij dat Power Valley dit jaar toch door kan gaan. Er staan in september 11 wedstrijdklasses op het programma en er wordt gereden op 2 kleibanen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Campmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. In Stompetoren is een auto te water geraakt. Dat gebeurde dinsdagmiddag rond 16:45. Op de Noordervaart bij Stompetoren kwam een vrachtwagen en een persoonauto met elkaar in botsing. Door de klap raakte de auto te water. De hulpdienst rukte met groot materieel uit, maar de bestuurder van de auto kon zelf aan de kant komen. De Noordervaart bleef enige tijd afgesloten voor verkeer richting Stompetoren. De gemeente Alkmaar heeft ernstige twijfels over de belastbaarheid van het evenemententerrein in Ouddorp. Daar werd afgelopen weekend de traditionele kermis georganiseerd. Maar de kermis mocht niet op het gras van de Nijenburg staan. Onder het veld is recent een waterberging gebouwd. Het was niet zeker dat het veld nog wel attracties kon houden. Nieuw onderzoek wijst uit dat dit in de toekomst toch weer kan. Een automobilist is donderdag van een parkeerplek bij winkelcentrum Geesterduin in Castricum geschoten. Zijn auto schoot door de bosjes heen en eindigde met de voorkant op een verhoging en met de achterzijde tegen een fietsenrek. Onderweg nam de Audi met een spiegel een boom mee. Voor zover bekend bleven de inzittenden ongedeerd. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto te bevrijden en mee te nemen. De A9 bij Uitgeest is maandagmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat er fosfor op de weg lag. Een blauw vat op het asfalt trok de aandacht van weggebruikers, waarna een onderzoek werd ingesteld. In eerste instantie was niet duidelijk wat er in het vat zat. De weg was toen al wel deels afgesloten in de richting van Heemskerk. Om het vat fosfor weg te halen is een professionele opruimingsdienst ingeschakeld. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.